van bij me. Gekke oud, dosos. Fatou mannen, losos. Nog steeds loeren wij op klusos. Gekke cellen, volle posos. Robé, pauw. Prakashen die fucking snauw.